0: Gerd lich op bedde. Hij is leib krank. De dokters helpt nicht mehr. Na 70 Jahr is Gerd nu op. Een Ahlensdatum sehr. Wat er groot van leven had. En vol komt wel niet meer.
1: Dann hey es old.